Die Tremolo's met Yellow River, een mooi ene, een lekker ene van hulle. Hulle het eindelijk een hele spul treffers gehad, die Tremolo's. Ja, Giovanni Giorgio Moroder, is geboren op 26 April 1940, is Amerikaan, nee, Italiaanse componist, liedjeskrywer en platenvervaardiger Moroder. Hy word die vader van disco genoem en toegeskryf van een baanbrekende aerodisco en elektronische dansmuziek dier hom geskryf. Hy het een aantal liedjes geskep vir baie kunstenaar, waaronder David Bowie, Kylie Minogue, Irene Cara, Janet Jackson, Madeleine Kane, Melissa Manchester en Blondie. Hy het verklaar dat die werk waarop hy trotste is, is Berlijnse Take My Breath Away, is aan hom een Oscar toekenning vir die beste oorspronkelijke liedjie. Hy het eintlik baie liedjies vir rolprente ook gespeel, soos wel, Flashdance weet ek, was een van sy producties. Ons gaan weer eens, ek het gepraat van die dubbeldoorname, en die een wat ons nou hier gaan luister van Giorgio, is natuurlijk 1969, Lookie Lookie.

Mama, die woorde wat hulle sal gebruik om klank, wel, grepe, klank, vol te maak, is betek hier nogal snaaks. Linda Ronstedt, sy is Linda Marie Ronstedt, sy is geboor op 15 juli, dit is in 1946, sy is een voormalige Amerikaanse sangeres wat in uiteenlopende genres optree en opgeneem het, insluitend rock, country, lichte opera, The Great American Songbook in Latijn. Ronstedt was onder 5 eerbewijse wat in 2019 Kennedy Center Honors vir leeftijd as dit artistieke prestaties ontvang het. Ons luister na Linda Ronstedt en die een wat sy nou vir ons gaan doen is, and that'll be the day when I die.

Linda Ronstadt, as ek praat van energie, of een bonnelkie energie, is val sy ook in die kategorie. That'll be the day that I die. Die volgende is onmisbaar vir een lekker party. Hierdie liekie moet daar ievers wees. Ek praat van die groep wat om doen is die Klaxons, en hulle was een Engelse rockgroep gebaseer in Londen. Na die vrystelling van verskye 7 duim, wel, enkelsnitte, op solo 7's natuurlijk, dit is wat hulle, omdat hulle 7 duim is, op verskillende onafhankelike platenmaatskapie, sowel as die sukses van die vorige enkelsnitte, Magic en Golden Scans. Die groep het hulle debietalbum, Myths of the Near Future, op 29 januari 2007 vrygestel. Die album het die 2007 Nationwide Mercury prijs gewen. Nadat hulle gedurende die laat 2006-2007 daar rond by feeste gespeel het en wereldwijd hulle hoofdtoere opgetree het. Het die groep in 2007 aan hulle opvolgalbum beginne werk. Hulle tweede album, Surfing the Void, is op 23 augustus 2010 vrygestel. Hulle derde album, Love Frequency, is op 16 juni 2014 vrygestel. Die groep is sedert 2015 op onbepaalde hiatus. Maar, okay, ons het hier, ja, ek dink is net instrumenteel, die Klaxons, wat vir ons The Clap Clap Song, hy moet op elke party wees, hy is so lekker opgewek en dit kry allemaal op die vloer.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world, and you've got it.
2: Alsy, vanaand rank dra die op in 7:06 is al meer dop goed en wêreldwyd. Welkom. Nee, as jy van die 60s, vroeg 70s is, dan gaan jy gewoonlik een van die mense wees wat nooit kon spel nie, want die bands in daai era, wat jy hulle nog vir hulle, hoor hierso. Bands van die 60s en die 70s. Hulle moes altyd die songs of woorde vir jou spel. Hey, what up? Ons is baie welkom by Ramke Radio op in 7:00 vanavond. My naam is Rob Goos en ek wil jou vanavond geselskap hou tussen 6 en 8:30. Is vanavond die eerste keer, wil ik vir jou sê baie welkom. En as jy ouder gewoon ingeskakel is, wil ik vir jou sê eerstens baie dankie en welkom terug. Ja, vanavond gaan ons weer vet pret, he. En soos ander gewoonte 066-032-3973 is die WhatsApp line in die studio. As ek tevinde vir jou gesê, kan jy natuurlijk op die groen knopje, net boor die play knopje druk, kies vir my op goes en dan gaan jy reg uit na jou WhatsApp. Ja, ek hoop jy het een lekker week gehad. Die week was al redelijk kleurig geweest in die Kaap. Vandaag ook weer lekker koud en nat geweest. En ek hoop van harte het een lekker reentje gehad daar waar jy by jouself bevind. Vooral aan hier in de Makkelandse Valley. Hoop ek had sommer lekker reen geval. En die blommetjes kan augustus maand baie mooi wees. En dan sommer lekker groot groen weivelde vir die skaap en die goedjes is. Hè? Ja, nee, dit is natuurlijk een ding in die mense in de Makkeland nie eindelijk vervang nie as wipers, hè? Hulle vervang nie sommer wipers in de Makkeland, hè? Maar ook het natuurlijk 6:30 op Rumkind Radio is het weer grappie tijd. Hoho, maar die speel die papa. Disastrous Mastery op Rumkind Radio op Instagram. Maar welkom, ons gaan sommer afskop met een lekker Nicholas Lowe nommerkie. Vanavond saam met jou tussen 6 en 8:30. Welkom bij Rumkind Radio op Instagram.

Ja, hy was vir Christelle en daar in Mosterds Vlei en ook sommer om my oommaat wat ek daar ontmoet het, of die eerste keer ontmoet het daar in die Parel, donderdag gister, jessie man, ek is so spuit, ek het die man sy naam vergeet, maar ek weet sy naam was, sy fan was van Niekerk, wow, daar van Kammieskroonse Valley, my oommaat. Nou as jy nie weet waar Kammieskroon is, wil ek vir jou sê, dan weet jy ook maar eindelijk niks nie, ne? Lekker, nou laatst naweek onthou jylle het ek, toe ek dan klaarmaak was aan, nou twee of drie manne wat een paar versoekies gehad het, en ek vraag om verskoning vir jylle oons, dat ek dit nie kon speel nie, maar ons het rechtig waar, die tyd het begin hardloop, en een van die oons was Jack Pelloni, ek wil vir hom sê, baie welkom Jack, my ou groot vriend, is altyd lekker om van jou te hoor, welkom, weer eens hier op Ramkat Radio, jy is een lekker ou man, ook een hoofman oor 100, as het by jou kosmaak bezigheid en een vleesbezigheid kom, en hy wil graag een liekie vir sy broer speel, en dit is die weergawe van Appel, wat sê my broer, net hier op Ramkat Radio, .co.za.

Dag sê, ek is Ferdinand de Boel van die kerk van Vredendal en ek luister verskriklik graag Radio Ramkat.

Ons het in die maandjie gesiggie verby op Ramkat Radio op .co.za. Kyk, dis allemaal mense wat kan muziek maak. Weet, as ek nou so bevoorreg was om te kon muziek maak, ja nee, ek, my bezigheid is maar vir dag, as het kom by een muziek maak bezigheid. Maar, as ek nou kon nie, as ek aan my elke hand so ou kitaartje geslat het, so ek kan myself indink as ou nou lekker haap, Garry's aan aan die maandjie hulle op die stoep sit, en nou trek haar een paar klavierkie, luister vir my, traporrelkie, soms so'n traporrelkie in, en een gitaarkie trek een oude uit, jong as raam, soms gauw een lekker bezigheid, nee, dan steek ou soms een vier aan, braai soms een oude choppie, dan, kyk, en dit is amper soos een kerkbazaar die tyd, ne, lekker hier op Ramkat Radio op .co.za, ek wil net sê, baie, welkom, ons ou grootmaat, Boeda Paul, yay, die governor van Phoenix, Arizona. Sy maat net nog gesê, hy en om Frikkie het hierdie week een bykie gewerskaf daar langs die huis en om die huis en een bykie op die plaas die dingetjes uitgesorteer. Ja, nee, kyk, is Boeda Paul en om Frikkie by mekaar is, dan staan hem aan sy handen, ons vir niks verkeerd nie, ne. Nou, hy stuur vir my vanavond een prachtige boodskap hier, hy sê, naat my om maat, hier gaan het op en toe, ek het een versoek vanavond wat, ek, wat na aan my is. Ou maat van my, Havan Ceres, het gister sy eerste liedje gereleased, en ek wil graag hee, jy moet vir hom speel op Ramkat Radio op .co.za. Wow, Boeda Paul, weet jy wat nie, dis nou, kijk, ek weet nie hoe met nou eindelijk in Afrikaans reg te sê nie, maar al wat ek weet, dis nou baie nice, huh? Dis nou nice. Laat ons ou maat die ou, Governor daar van Phoenix, Arizona, sê daar in Mosters vlees saam met sy male en sy sister en sy swaarle en die kleinkinders. En sy ou maat daar in Ceres het een liedjie vrygestel en hy dink vanavond, hy wil asseblief vir die man dat hy sy liedjie speel. Nou Boeda, ek weet nou nie of die liedjie nou al op enige ander stasie gespeel was nie. As het was, is ek nie verbaas nie. As het nie was, is het volgens een baie, baie groot voorrecht om het vanavond hier op Ramkat Radio die eerste keer te speel. Maar, ek gaan het nie nou speel. Ek dink, Boeda, jy moet daar vir jou ou chom laat weet, jy moet daar maar daar sy volgelinge en allemaal laat weet en sê, kyk jy manne, my nieuw release, of sy eerste release, ek dink sy eerste liedjie, gaan nou net, tussen nou, en 8:30, ons moet net kyk hoe die speellys wees, maar Boeda Paul, ons gaan hem definitief speel, ek wil net graag vir hom een geleentheid gee, sy naam is André van Rensburg, ek wil graag vir hom, sy familie, en sy volgelinge, wil ek graag een geleentheid gee, om te kan inskakel, en vir hom te kan hoor, so Boeda, ek gaan net die nou speel, laat weer aan vir André, dat hy met sy vriende en familie en die mense laat weet, dat ons gaan net nou gaan ons sy song speel, het is nou in 8:30, gaan ons beslis speel, maar ons wil hulle net een kans gee, dat hulle dit ook kan hoor, ek dink het gaan baie, baie cool wees, so, Boeda, laat die lijne loop, dat hulle een bykie vir die mense sê daar, so, ons gaat net nou André sy song speel, so, ons eer en plesier hier op Ramkat Radio, en Boeda, baie dankie, dat jy ons laat weet het, maar vir nou, tot ons net nou sy song gaan speel, wil ek hom ook net sê, ken jy vir Tant Letty? Oh, nou ek ken nie wat aan Letty nie, maar het klink met die telepels, hulle ken wat aan Letty.

0: Ik wil hem in de hand geven, allemaal laven die damse gaan ze. Maar ik denk dat hij een steekje is wat hem zo vinnig laat brand. Rudolf, laat ons horen wat ze die law naar van Garis over die blauwbellen. Laat ons horen wat ze die law van Garis alsjeblieft om maat.
1: Nou ja, nou hoor je het nou, nou hoor je het nou. Eerst aan van zo'n groot man Jacques Plaudy, hij wil weet wat ze die law, wat ze die law. Jij, dat is natuurlijk zo'n groot man Casper WJ. Kasper, hoe lekker dan met jou man, die mense wil hoor, wat sê jy daar van die blauwe bulle wat gespeel het in die finaal en die uitslag gekry het in die finaal? Ek hoor, Jacques is al die dik as pris. Maar lekker, lekker, ek like dit. So, Kasper, hoe lekker, jy moet maar die lijn slaan, my ouwe vriend. Ek wil ook net sê, baie, baie welkom aan my ma, Poppie Goosen, al die paar dae van... van Pakketbergse Valley. Oh, Pakketbergse Valley. Nou, sy sê, dis ijskoud vanavond in die Swartland. Ek dink, is maar koud oral, ne? Is dit nie? So, baie, baie welkom, ma. Ek het net nou, ek weet nie of ma vroeger vanavond gehoor het, ek het hierdie week, het ek gister in teendeel, het ek een jongman raak geloop, wat sy familie daar van Kameskroon afkom. Sy van is van Niekerk, hy sê, hulle is van die Swart van Niekerks, of ek weet nie, iets, maar is van Niekerks, en sy oom, of sy pa, of opa, of iemand het het een bijnaam gehad, maar so half een Engelsrige bijnaam. Jesse, ek wil baie graag, ek kan nie die bijnaam onthou nie, nou ek weet, Maasel weet wie dit is. Geen dan daar paar luister van die mense daar van Kameskroon, van Niekerks daar van Kameskroon, is een van hulle bijnaam gehad het, wat so half Engelsrig klink. Maar we dan daar asjeblief aanstuur, ek is so spuit, ek het nou die man sy naam vergeet, maar sy fan is van Niekerk, en hy het iets gepraat van die swart, van die swart van Niekerk, of something. So, maar we dan asjeblief haar in die archiewe loop krap, om my laat weet, wat ek wil baie, baie graag weet, wie die, wat die, hoe die oom, of die opa sy bynaam was, want ek weet, ma en pa het destijds al baie een story van die mense vertel, maar nou het ek in die vorige gehad, om die jong man te ontmoet, en daar, so was wrachtig vergeet ek het. Kan jy dit oor vertel, he? Ek vat sommer 'n bier,

0: Graf und Orania, eine Welt weit. In die Game noch klar, ist so ein blau Bull, weil ich sie so uitgetiert. Nou, da hat doch gestaan, nach auch grote. Nou, ich sehe noch wie jou, Rudolf von Almala, buiten wat ze kluister. Das ist doch immer zwak. Ich hab das Thumbs abgekriegt von der O, da hab Lammers bei. Hij heeft de thumbs opgezet. Een van mijn collega's bij die werk had een kuste gekregen. Wat hij aan dienst gekomen voor de eerste keer zeker na die teleurstelling. Hij heeft me net met zijn kop onder de boog gezet. Maar nou ja, alle brekken, nou, hij was daar. Maar je prachtig, ik heb het nog een laag gezien. Maar ik wil hem nog zeggen, die Stormers. Dat is de enige spannende nog een beetje kon gevat op die afdeling. Nee, Rudolf, hier is bij mooie muziek. Wat is wat... Thomas Bier nou aangelaat spelen, dat is dat een mooi ding wat de mensen kunnen vragen. Het blauwbel opdraaien, je moet iets anders underground gestuurd, man. Nou ja, mooi aan het voor allemaal. Ingeschakeld, groeten ze allemaal natuurlijk. Wat ingeschakeld is, hier Borst het Vlees, hele gezin daar. Dan Thomas en Johan Koolis die ingeschakeld is, en toch maar allemaal, man. En als je het soms gelaten wordt, daar van die man van vriend Dal, wat gedankt dat hij gaan blauwbel wereld al op schip. Nou, ze al in met de blauwe bulles. Mooie aand voor Rudolf.
1: Kassie, jy is weer heeltemal buiten orde, man. Ek probeer mys nou die traal bly hier, nou kom jy met jou lang stories, nou kan ek ons nie anders as om te lach nie. Nee, wat weet jy, ek het nou interessante ding gehoor, ou Kassie, ek wil nou vir jou sê, ou Kassman, ou Jannie du Plessis, hy is haal van die jachtkamp, hy is een van die omroepers hier op Ramkat Radio, en ou stuur van my een voice note in die week. Nou, ek wil net vir julle sê, by voorbaat, dis nie ek wat so gesê het nie, dis Jannie wat so gesê het. Toe sê Jannie, blijkbaar, na Saterdag, nou hy is een groot blauwbel, ek wil net vir jou sê, hy is een groot blauwbel, sê ek wat so gesê het, dis hy wat so gesê het, maar hy sê na Saterdag, het die blauwbelle, blijkbaar een nieuwe song, hulle gaan nou nie meer Steve Hofmeyer se song speel van die blauwe bil nie, hulle het nou een nieuwe song, blijkbaar, en dit word nou, met die volgende game word dit nou vrygestel, maar hulle het, vir Ramkat Radio het hulle blijkbaar een vooruitgedateerde kopie gegeen. Wie sê nou?
2: Yes, BS, hoe lyk dit?
3: Lekker en jy, Buffel.
2: Nee man, gaan sommer lekker klop, Disselboom.
3: Hoorie, sê bykie vir my, wat maak jy hierdie naweek?
2: Klink vir my soos foute, Bees. Klink vir my soos foute.

0: Dat is een club van Kees hier op Ramke Radio, al die pannen van Californië.
1: Jee, Calvinia is wel je, mijn maat, mijn maat.
0: Ja, het was nou bij mij, hoe groot maat, wat dit toe, dat je ontbeende rib en dat je net vet in de goedjes gebraaid. Ja, nee, mijn maat, je ziet, dit is die naaste wat ik aan die type braaien kom, mijn maat, als ik die man in zijn muziek speel. Nou kijk, ek sê mos altyd vir julle, Tannie Ria Paul. Kijk, daai tannie is my backbone nie op die radio as ek Vrydag daar uitsaai. Kijk, altyd van die tyd maak of ek alles en ek doen alles en ek weet in elk geval niks nie. Maar ek het nou vir Tannie Ria op my recht, ja, op my recht, ja. Ek sê vroeger vanavond, ek sê, denk julle daarom nog aan my was gesing deur, ek het gesê, dit was Guy Corsten gewees, nee, maar Tannie is absoluut reg, onthou julle nog, weet julle wie eindelijk daai song gesing het, van, denk jy daarom nog aan my, onthou julle dit, hè? Huh? Ek wil hem nou bykie speel, ek het hem gekry, Tannie Ria, my Tannie Ria is tops, kyk, luister gauw iets al. Onthou julle ook die manne?

duivel op je schouw. Maak je ziel toch zoveel oud. Hij schrijft zijn naam met plooien en jouw gezicht. En die lessen wat jij leert, vergeet je meer als dat was weer. Je weet jammer, maak niet altijd alles recht. Zo vat nou maar mijn raad, mijn maat.

Een hartelike goeiemiddag aan allemaal wat ingeskakel is. Dit is sondagmiddag en dit is tyd vir sondag ontspan of uitspan dan. En ja, wel, selfde betekenis, ne? Uitspan, ontspan, jylle gaan achter oor sit en ek gaan muziek maak en jylle gaan die muziek geniet. Ja, lekker rustige muziek vandag, anders as vrydag sin. Vrydag het ek een redelike wille program opgehad. Sondag is het meer rustig, is lekker luister, het is terugsit en ontspan. En ja, die doel om jou voor te berei vir die week wat kom, dat jy lekker rustige week het, dat jy die naweekse excitements afskit en die week wat voorlee kan geniet. Ek sien half twee al, het Letty gesê, goeiemiddag, sy sit gereed. Jo, half twee, half drie, half drie, hier en half voor die tyd. En dan, ja, ek gaan onmiddellik afskop met een wat ek weet Abigail Lycom ook. Hy is Nicole Siebert wat om vir ons doen. Sy is gebore 25 Oktober 1964, professioneel bekend as Nicole. Is 'n Duitse sangeres, liedjieskrywer, musikant en vervaardiger. In 1982 op die ouderdom van 17 het sy die eerste Duitse verteenwoordiger geword wat die Eurovisie Song Contest gewen het. Sy het meer as 25 atelieralbums en 80 enkelsnitte uitgereik, waarvan sy in onder meer Engels, Nederlands en Frans optree en opgeneem het. Sy het die muziek en lirieke vir sommige van haar opnames self geskryf. Ons gaan haar luister na haar heel eerste groot treffer. Dit is die een wat daar op die kaarte geplaat het. En dit is ook die een wat sy die Eurovisie competitie mee gewen het. En dit is Little Peace. Lekker luister allemaal.

Jennifer Rush, nie The Power of Your Love nie, hier is The Power in Your Love, en dan die tweede een wat Lucille vandag vir ons gaan doen, Send Me No Roses, al twee prachtige liedjes.

Billy Forrest, ek weet hy tree nog op saam met een groep, ofwel, country sangers, wat, hy het elke kort-korte concert iwers, hy en Clive Bruce en Barbara Rye en die hele spul van hulle, wat, ja, wat ons allemaal kan onthou van die country genre af. Ok, ons het nou hier so, dit is sondag, ek speel so tussendeur, speel ek gewijde liedjes. Die een wat nou op die draaitafel lee is Abide With Me van Nathan Lay. Nou is ek nie seker nie, ek het net een gewijde liedje gesoek en toe kom ek op Abide With Me en ek weet hy is gewijd, so toe vat ek om en ek sit om hier op, nou weet ek nie of dit net een instrumenteel is, en of die ou dit sing nie, Nathan Lay, kom ons hoor, hier kom Abide With Me.

Nathan Lay, nog hulle prachtige, ja, hy sing alright, hy het een mooi sangstem, en dit is Abide With Me. Right, die volgende ene is Cornelia Maria, en dit is Corrie Brocken, sy is geboor op 3 December 1932 en sy is oorlede op 31 Mei 2016, was een Nederlandse sangeres, televisieaanbieder en jurist. In 1957 het sy tweede uitgave van die Eurovisie sangcompetitie gewen met Net Als Toen, waar sy Nederland verteenwoordig het, en gedurende haar loopbaan het sy een aantal treffers behaal in die gewilde Sleeswijk Review saam met Snip en Snap gesing en haar eie televisieprogram gehad. Sy was ook die aanbieder van die Eurovisie Sangcompetitie van 1967 wat in Den Haag, Nederland gehou is. Na die oorwinning van die Teach in the Jaar tevore, sy het haar loopbaan as sangeres in 1973 beëindig om regte te studeer. Maar sy prokureur en uiteindelik regter geword het. Sy sing vir ons daar Net Als Toen. As jy mooi luister, sal jy precies weet wat Net Als Toen, net soos het daai tyd was. Whatever will be, will be. En met ander woorde, kei sera, sera. In Nederlands gesing, hier kom Corrie Brocken.

Karen Carpenter van, wat was sy gewees, die Carpenters, ja, en sy het gesing For All We Know. Ek weet nie of dit nou beter is nie, Hanlie het my laat weet dat my klank, wanneer ek praat, een bykie sag is, so ek het nou die mic totaal opgestel en ek het die muziek een bykie afgestel, so ek hoop dit is beter, laat julle nou my beter kan hoor, want ek weet, Rina het ook gesê, daar is iets fout met die syne. Ok, ek weet nie hoe gebeur dit nie, ek raak aan geen verstellings nie, maar van tyd tot tyd, dan is dit nie meer reg nie. So, dit gebeur vanself spontaan. Ja, hierdie volgende groep, ek weet, nou die dag, hierdie Who Wants to be a Millionaire, het hulle vir 32.000 pond, het hulle die vraag gehad, die Bee Gees, hoe is die mense, die groeplede, hoe is hulle verwant aan mekaar? Kan jy geloof hulle vraag so vraag? Huh? Brothers Gibb, ek meen Bee Gees, ek weet nie, Ivers het ek iets gemis, en die ou het nogal verkeerd geantwoord ook hoor, Jenien, ek dink hy het gesê, dis pa en seens, of ek kan nie onthou nie, maar ek weet hy het verkeerde optie gekies, en hy het het verkeerd gehad, ongelooflik. Ons het nou die Bee Gees hier so, en hulle was een sangtrio van broers, Barry, Robin en Maurice, wat een van die meest suksesvolle groepe van alle tye geword het. Hulle is geboor op die Isle of Man en het in Manchester, Engeland gewoon, en het gedurende hulle kinderjare na Brisbane in Australië verhuis, waar hulle muziekloopbane begin het. Hulle wereldwye sukses het gekom toe hulle teruggekeer het na Engeland en 'n kontrak onderteken het met produsent Robert Stigwood. Ons luister na die Bee Gees en die liedjie wat hulle vir ons sing is 1972, Run to Me.

Olay, sê hulle, het klink soos een Spaanse liekie, met wat hierdie stiergevechte. Olay, ok, dit was een lekker ene van Alabama, studentengeselskap, altyd lekker vrolik en opgewekte muziek wat die mens so van die studenten afkry. Ok, ons het BZN, band sonder naam, suksesvolle Nederlandse popgroep van 1966 tot 2007, een reeks treffers het hulle gehad. Hulle is meestal in Engels en Frans opgeneem, maar ook in Duits en Nederlands. Ons luister na BZN in hulle stijl. Ek sê, dis ook nou weer een groep met een unieke stijl en dit is BZN. En hulle het gesê, hulle gaan concentreer op lekker luistermuziek. Hulle bestudeer hulle ondersteuners en dan kyk hulle wat hulle geniet en dan sing hulle die type liedjies. En BZN, Let's Sail Away.

lede, ek was toe in standaard 8 gewees, toe ons hierdie opname gemaakt het. Hier is twee liedjes. Die eerste een wat ons gaan sing is Waarou Tafelbergse Punt, en dan direct daarna 1968, I Vow to Thee My Country. Lekker luister.

Sail Along Silvery Moon van, wel hier is André Rieus en die een wat hulle gehad het was van James Last. Ek denk het was een baie beter opname daai ene. Okay, die Bee Gees, ons het hulle net nog geluister en hier is nog een van hulle en hulle sing vir ons First of May.

Dan sê, Bee Gees, tweede laaste plaat, of derde laaste, ek gaan nog twee in druk kies op, voor ons dan begin met die bybelstudie, en dan, om 6:00, is, wel, behoort Jannie te wees, met sy country program. Hy het my net nou een boodskap gestuur, en gesê, hy sal het ongelukkig nie kan maak vanavond nie, hy vraag, ek moet vir hom instaan, so, ek sal om 6:00 weer ervat met so bykie country muziek. Ja, ek het wel ons nou bybelstudie wat ek vir julle gaan doen van dominee Gustav Opperman, en wanneer dit klaar is, is het seker 11:30 voor, dan moet ek in die 20 minuten gauw vir julle een country program opstel. Ek geloof dit gaan een lekker luisterene wees, so wees seker om dan 6:00 in te skakel en die country program te luister, waar ek instaan vir Jannie. En dan, soos ek sê, direct hierna is die bybelstudie. Psalms word gehanteer en dit is Psalm 85 wat ons vanavond doen. Wees seker om daarvoor ook in te skakel. Ok, ek sê vir julle, baie dankie julle. O nee, wacht, kom en speel gauw eers minste een plaat, dan sal ek daarna vir julle hande kom skit. Lana Del Rey, Andrew Lloyd Webber se liedjie, You Must Love Me, en ek julle al hoeveel keer gesê, hierdie Andrew Lloyd Webber is een fantastische liedjie skrywer. Nie so uitstekend moet hy sang nie. Alhoewel, hy sing ook een hele paar van hulle self, en hy sing goed genoeg, maar hier is een van sy liedjies, dear Lana Del Rey.

0: Jy luister na Hier van nou ek, net hier op Ramkat Radio. Lekker luister.
1: Hey, hartelijk goeie naand, dit is Ludwig Hieso en ek praat vanaf Kimberley. Ek staan in vir Hanlie en André vanavond. Hulle het wel in die atmosfeer van die optochte en dinge wat in die land aangaan, het hulle vanavond hulle werkers wat uitkom daar by hulle huis en so hulle sal nie kan uitsaan nie, want die tente wat opgeslaan is vir hulle is reg langs die studio waar vandaan hulle uitsaai. So hulle sou nie kon uitsaai vanavond nie. Toe vraag ek met hulle instaan. Met plezier, Hanlie en André. Ek hoop julle het 'n aangename dag gehad en dat alles mooi verloop het. Dit is mooi, wat noem ons dit, 'n gesture daar van julle kant af om julle mense so te help. Ok, ek het besluit om vanavond vir julle Afrikaanse program aan te bied. Dit is hiervan hou ek, en ek het so min of meer gedink waarvan hou ek, en dit toe by mekaar gesit om vanavond aan julle te lever. Ons gaan afskop met Rina Higu. Sy is gebore 13 maart 1949, Suid-Afrikaanse sangeres. Sy is in 1978 saam met Bruce Sanderson as wenner van die ATKV se Crescendo aangewys. Sy verwerf haar BMUS, dit is nou muziekgraad, in die Noordwes Universiteit, toen nog die Potchefstroomse Universiteit, in 1970, my matriekjaar. Sy was ook lid van die Alabama studentengeselskap, wat wel, dit is Potchefstroomse eie koor, wat dit is rondtoerende koor. Sy het uitgeblink in alle genres wat sover muziek aangaan, namelijk opera, oratorium, operette, muziek blyspele, die kunstlied en lichte muziek. Op 26 januari 2020 is Rina ook ingehuldig as lewende legende in die Suid-Afrikaanse Legende Museum. Sy was ook een van slechts 20 legendes van wie daar een boorspeeld gemaakt is. En sy, ek dink het is laas jaar of 4 jaar voor dit, het sy aangekondig dat sy gaan uittree uit die muziekwereld uit. En so kom ons luister nou na haar. Sy kan uitgetree wees, maar sy leef voort in haar muziek. Die een wat sy vir ons bring, Troepie Doepie. Ek hoop julle hou van hom.

Dit was die Klipverf Orkest met Lapland, een van my gunsteling boeremuziek nommerkies. Ok, die volgende ene is een baie ou plaat, en hoe ek dit, of hoe mens dit achterkom, onmiddellik achterkom, is die feit dat hy net 1 minuut 47 secondes lang is. En dit is een plaat van Santa Foster, Suid-Afrikaanse kunstenaar, wat op een jong ouderdom van 9 saam met Charles Jacoby begin te sing het. Van haar treffers sluit in, sy Taught Me to Yodel, en langs die tuinmuur op ons plaas, My Friend Mr. Echo, en As die Lente Weer Kom. Ja, die een wat ons gaan luister van Santa, is ook een jodel een. Sy was bekend as vir haar jodel liedjes, en hierdie een is net Somerdag jodel. Ek dink sy was hier so 10 jaar, 11 jaar, toe sy hierdie een opgeneem het. En hier kom sy, Somerdag jodel.

14 kinders gebore. Hulle het begin hulle sangloopbaan in 1969 toe hulle aan die talentcompetitie van LM Radio in Pretoria deelgeneem het. Een platencontract met RPM platenmaatskapie het kort daarna gevolg. Hulle treffer die Wilgerboom 72 een roemrijke loopbaan in die Suid-Afrikaanse muziekbedrijf ingelei. Hulle is in 1978 na een langswye meningspeiling as die gewildste sanggroep in Suid-Afrika aangewys. Ons gaan luister na Herbie & Spence, die twee liedjies, Bye Bye Fraulein, en dan doen hulle ook vir ons daai een wat ek nou net genoem het, die Wilgerboom. Lekker luister.

lekker loop hierdie en ek nou van My Candy's daar sal. Volgende, Ray Fantasy, so bykie Bobski met Walk, en dan Never With You, net hier op Techno Tuesdays. En dan is al, nou soos gewoonlik, weer lekker SSNN, G-Mix daar van DJ Gio.

Lullaby Now. This is NN All Hail Country Legend Yanni G-Mix. Gedediket aan ons country koning Job. Ramkat Radio, ook hier in Nelstroom, hier by die Jakkababbegraal. Dankie G.

Remix Saam. Ook 'n paar verjaarsdae wat voorlê. Onder andere bekendes wat vandag verjaar. Mike Tyson, hy is vandag 60 jaar oud. So, natuurlik, Nadina, Eye of the Tiger.

Laat lopen nou weer Biggie Maddy. AJ is 1-1. All hail country legend Yanni Jamix. Nou, die race van hem. Dat was nog zo'n deeltje van hem. Wat? Ik sta er niet zo gauw. Kom eens, wij lekker op die.

partner, like a song here of I Need You. You know, Color of My Dream. En als je nou het geskakeld, ek is DJ Tashes en jylle waard saam op Techno Tuesdays, elke dinsdag, 9 uur af.

Dragalobe jij nou, dus Dodgy Amor. Remix van Jacksony en Anis Rousseau. Waarom was Riding Alone, net hier op Techno Tuesdays.

wat hulle ons nou met onnery, daarna Only One van Bovski, en dit nou gesporat van hom, en dan Anthem Fall van Flof Villa. En dan die heel laatste net voor Bittersweet Goodbye is All I Need van Apollo en Aquagen. Net hier, Tech Night Tuesdays. As jy nou iets ingeskakel het, ons maak elke dinsdag so van 9 uur af hier op Ramkat Radio.